enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: If you wanna be my lover. Iedereen luistert naar B1.
1: Dat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruim. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind. Omdat ze poprock is.
4: Ik hoor alles graag.
5: Dan mag ik jullie de storm.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
3: Heel leuke muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn hoer ook.
4: Dat poprock is.
3: Ik zing wel heel de nachtjes.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.
6: Hello.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Dat veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

0: Frances Leffeburen presenteert dit jaar de derde editie van de Ostend Fashion Fair. Dat is volgende week in het Hemelvaartweekend. Meer dan 80 modellen zullen centraal staan in de modeshows. Er zullen ook workshops en acties zijn bij lokale handelaars in het centrum. Bezoekers maken ook kans op prijzen via een groot prijzenrad bij aankopen. Fort Napoleon in Oostende is opnieuw tijdelijk een graffitiplek bij de expo Subway Art. De tentoonstelling past in het Street Art Festival The Crystal Ship en loopt tot 30 september. Bezoekers maken een interactieve reis door de geschiedenis van graffiti. Blikvanger is een metrowagon, volledig bedekt met street art. De Haan gaat op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de organisatie en de coördinatie van avondmarkten in de gemeente. Ze zoeken een privébedrijf dat avondmarkten aan zee organiseert volgens vastgelegde eisen. Avondmarkten zijn een echte traditie aan de kust in de zomer.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Goedemorgen.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, ook vandaag is wisselvallig aan zee, zon, wolken, maar ook af en toe kans op een stevige bui of een onweer. Een graad of 14 vandaag, niet meer. En een meestal matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dat weer gaan we aanhouden ook morgen en dinsdag, maar de maxima gaan wel geleidelijk aan omhoog. Woensdag al kans op 18 graden en daarna begint wellicht een drogere periode.
2: Dit is V1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Frances Leffeburen presenteert dit jaar de derde editie van de Austin Fashion Fair. Dat is volgende week in het Hemelvaartweekend. Meer dan 80 modellen zullen centraal staan in de modeshows. Er zullen ook workshops en acties zijn bij lokale handelaars in het centrum. Bezoekers maken ook kans op prijzen via een groot prijzenrad bij aankopen. In Oudenburg zijn werken begonnen in de Weststraat voor een nieuwe rioolaansluiting. De straat is tijdelijk dicht tot 27 mei met een omleiding voor het verkeer. Huizen en handelszaken blijven wel bereikbaar. Ook het busverkeer is aangepast met een vervanghalte in de Marktstraat. Fort Napoleon in Oostende is opnieuw tijdelijk een graffitiplek bij de expo Subway Art. De tentoonstelling past in het street art festival The Crystal Ship en loopt tot 30 september. Bezoekers maken een interactieve reis door de geschiedenis van graffiti. Blikvanger is een metrowagon, volledig bedekt met street art.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: 70s at 7.
3: Oh, yeah, let me go.
1: Op V1.
2: Enjoy the 70s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, ook vandaag is wisselvallig aan zee, zon, wolken, maar ook af en toe kans op een stevige bui of een onweer. Een graad of 14 vandaag, niet meer. En een meestal matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dat weer gaan we aanhouden ook morgen en dinsdag, maar de maxima gaan wel geleidelijk aan omhoog. Woensdag al kans op 18 graden en daarna begint wellicht een drogere periode.
2: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: 70s at 7 op

0: Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum. Middelkerken zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15 maart tot 15 oktober. Dit jaar start de uitbating uitzonderlijk op 1 juli. Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Kerzaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, ook vandaag is wisselvallig aan zee, zon, wolken, maar ook af en toe kans op een stevige bui of een onweer. Een graad of 14 vandaag, niet meer. En een meestal matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dat weer gaan we aanhouden ook morgen en dinsdag, maar de maxima gaan wel geleidelijk aan omhoog. Woensdag al kans op 18 graden en daarna begint wellicht een drogere periode.
2: Enjoy the music.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
4: Direct uit stok leverbaar. Waar?
5: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
4: Wees er als de kippen bij.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll. Oh.

0: stad Oostende is nog op zoek naar jobstudenten voor september. Wie een vakantiejob zoekt, kan nog tot en met 31 mei solliciteren voor functies in onder meer administratie, als badmeester of als begeleider bij Zon Zee Zorgeloos. Ook voor de speelpleinwerking Plezant zoeken ze nog studenten voor de maand augustus. Kandidaten kunnen zich daarvoor inschrijven tot en met 5 juli via de jobpagina van de stad. Het zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Antange van het zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2020 dat er vooral ook bijkomt chronische vermoeidheid.

0: kinderen met chronische pijn, kinderen met een moeilijke eter, kinderen die zo op een bepaald moment dingen niet meer fijn vonden, maar geen psychiatrische problematieken. Allemaal kinderen en jongeren met een medische aandoening.
1: Het CE-preventorium viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Middelkerken zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15 maart tot 15 oktober. Dit jaar start de uitbating uitzonderlijk op 1 juli.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
4: Never gonna give you up, never gonna let you down.
3: Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen & Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.

0: kiss.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
2: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote is Cilla op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg 0 stemmen van het publiek. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt journaliste Aagje van Tomme.
4: PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. PRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet VRT volgend jaar niet mee.
2: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al 1000 mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt. Met na vandaag

0: nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Dit is B1.
2: B1.
1: Enjoy the music.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, ook vandaag is wisselvallig aan zee, zon, wolken, maar ook af en toe kans op een stevige bui of een onweer. Een graad of 14 vandaag, niet meer. En een meestal matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dat weer gaan we aanhouden ook morgen en dinsdag, maar de maxima gaan wel geleidelijk aan omhoog. Woensdag al kans op 18 graden en daarna begint wellicht een drogere periode.
2: B1, de radio aan zee.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Enjoy the music. B1. B1.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: stad Oostende is nog op zoek naar jobstudenten voor september. Wie een vakantiejob zoekt, kan nog tot en met 31 mei solliciteren voor functies in onder meer administratie, als badmeester of als begeleider bij Zon Zee Zorgeloos. Ook voor de speelpleinwerking Plezant zoeken ze nog studenten voor de maand augustus. Kandidaten kunnen zich daarvoor inschrijven tot en met 5 juli via de jobpagina van de stad. Ophef in Thermae Palace in Oostende deze week. Volgens het laatste nieuws vreesden veel passanten dat er brand was uitgebroken. Het iconisch gebouw was het decor voor opnames van het nieuwe seizoen van de Vlaamse fictiereeks Onder Vuur, schrijft de krant. Nochtans had de stad al gewaarschuwd dat er opnames zouden plaatsvinden en dat paniek niet nodig was. Maar toch trapten veel mensen in de val. En gelukkig, het waren dus maar filmopnames. Het zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Antange van het zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2020 dat er vooral ook bijkomt chronische vermoeidheid, kinderen met chronische pijn, kinderen met een moeilijke eter, kinderen die zo op een bepaald moment dingen niet meer fijn vonden, maar geen psychiatrische problematieken. Allemaal kinderen en jongeren met een medische aandoening.
0: Het zeepreventorium viert dit jaar zijn 100ste verjaardag.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Enjoy the music. B1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
6: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
7: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
6: Direct uit stok leverbaar. Waar?
7: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
6: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
7: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
6: Wees er als de kippen bij.
8: De Radio aan Zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruim. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat ze poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dat mag ik in Ludestorm.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: Burgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
1: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
0: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Goedemiddag.

0: nice.
1: Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Iedereen luistert naar B1.
6: Elk vak als achtergrondmuziek.
7: Omdat ik het heel tof vind.
8: De muziek is heel goed.
7: Van alles een beetje.
8: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
7: Als mijn goede rock.
9: Dat is poprock is.
10: Ik zing wel heel de nijdjes.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom. B1.

0: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort de Grande.
1: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn. Waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Vandaag is al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
0: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
2: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
0: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
3: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
3: Enjoy the music. B1.

Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum. Middelkerken zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemiddag, ook vanmiddag aan zee. Afwisselend wolken, opklaringen, maar ook af en toe een stevige bui of een onweer en een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Maxima rond 14 graden. Ook morgen en dinsdag hetzelfde weer aan zee, maar het wordt geleidelijk aan zachter. Tegen woensdag halen we al 18 graden en daarna komt er wellicht een periode met mooi weer.
2: B1, B1, de radio aan zee.

0: Toyota, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: ophef in Thermae Palace in Oostende deze week. Volgens het laatste nieuws vreesden veel passanten dat er brand was uitgebroken. Het iconisch gebouw was het decor voor opnames van het nieuwe seizoen van de Vlaamse fictiereeks Onder Vuur, schrijft de krant. Nochtans had de stad al gewaarschuwd dat er opnames zouden plaatsvinden en dat paniek niet nodig was. Maar toch trapten veel mensen in de val. En gelukkig, het waren dus maar filmopnames. Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum. Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: De Radio aan Zee. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemiddag, ook vanmiddag aan zee. Afwisselend wolken, opklaringen, maar ook af en toe een stevige bui of een onweer en een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Maxima rond 14 graden. Ook morgen en dinsdag hetzelfde weer aan zee, maar het wordt geleidelijk aan zachter. Tegen woensdag halen we al 18 graden en daarna komt er wellicht een periode met mooi weer.
2: De Radio aan Zee.
3: B1.
2: Welkom bij B1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruim. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat ze poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dan mag ik heel uit de story.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: nieuws uit de wereld.
1: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
3: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Ansana.
4: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije, zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
5: Goedemiddag.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemiddag, ook vanmiddag aan zee. Afwisselend wolken, opklaringen, maar ook af en toe een stevige bui of een onweer en een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Maxima rond 14 graden. Ook morgen en dinsdag hetzelfde weer aan zee, maar het wordt geleidelijk aan zachter. Tegen woensdag halen we al 18 graden en daarna komt er wellicht een periode met mooi weer.
2: Iedereen luistert naar B1.
3: Eigenlijk vaak als achtergrondmuziek.
4: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
4: Van alles een beetje.
3: Goeie luide muziek, dat werkt tegen.
4: Als mijn goed rock.
5: Dat is poprock is.
3: Ik zing wel heel dan nee, dus.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowel te werken voor school als achtergrondmuziek.
2: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
1: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: stad Oostende is nog op zoek naar jobstudenten voor september. Wie een vakantiejob zoekt, kan nog tot en met 31 mei solliciteren voor functies in onder meer administratie, als badmeester of als begeleider bij Zon Zee Zorgeloos. Ook voor de speelpleinwerking Plezant zoeken ze nog studenten voor de maand augustus. Kandidaten kunnen zich daarvoor inschrijven tot en met 5 juli via de jobpagina van de stad. Ophef in Thermae Palace in Oostende deze week. Volgens het laatste nieuws vreesden veel passanten dat er brand was uitgebroken. Het iconisch gebouw was het decor voor opnames van het nieuwe seizoen van de Vlaamse fictiereeks Onder Vuur, schrijft de krant. Nochtans had de stad al gewaarschuwd dat er opnames zouden plaatsvinden en dat paniek niet nodig was. Maar toch trapten veel mensen in de val. En gelukkig, het waren dus maar filmopnames. Het Zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Ann Tange van het Zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het Zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2030

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
5: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
1: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
0: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Lanzana.
2: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
0: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
3: Ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
0: De wedstrijd begint over een half uur. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom. B1.